0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de igeschkeliacht, de quischchali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus neskelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihes scheliacht de quischali,
2: ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum spriel show, val hem om uit voor in de credive agus ne schelte, het haar grilo or venulachte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark jon.
0: Rira. Is few fjouse wintermach. Nor nach will fall ag lanny ar lower, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasamh agat, winter fiaus amach le address point. Agus nor nach will de bhí chumas le feic oil, winter fiaus amach le corta jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bwint fiaus amach.